0: mijn liefste Jasmijnke. Niks zal ooit tussen ons komen nemen.
1: Jij moest zwanger geworden het, om en bij die tijd toen je hier weg is.
2: Maar hoe kom het jij niet toe al gezien, Lily?
3: Dat is geen verskoning. Hoe kom je mij zo moet verrein?
4: Haas die Cherry. Haar naam is Gloria. Denk ik smaak een beetje.
5: Zit neer wat ook al jij drink. Dat is een fancy dame van die knaap op pad naar jou toe.

verbergen die nacht, lee ons een donker in wacht. En die modder en bloed lee ek koud, streepsak en reen kleef teen my. En my huis en my plaas tot koole verbrand, zodat hy ons kan vang. Maar die vlamme en vuur brand nou diep, diep binne my.

0: Dus juist in het paradijs, dus hier in de FM. Goedemorgen en bye bye. Welkom, lekker om Samuel te gaan keien vanochtend. Hier is jouw kontrijprogramma in voor Jolien Verhuizen een keer. En wat plezier om Samuel te gaan keien op hier in de FM, jouw stem in die paradijs. Hier zo voor het met Maybe, ons raad ook voor DJ Jazzy D met My Lady Soul. Hier op Eden FM, jouw stem in de paradijs. Ik is Jason Stanley in jouw gezelschap. En binnenkort kijken ons waarna je kan uitzien in ons contractprogramma voor vandaag. Die mannen en die dames is op die soepdraai vanochtend vroeg van hulle gehoor in die breakfast show samen met Lynn Kloete. En morgenochtend is hulle weer, maar ook eerst vanmiddag tussen 12 en 2 keer hulle saam met jou hier op Eden FM, jouw stem in die paradijs. Kom ons maak het draai bij die winkels.
1: As jy van oudsoring en is moeg van die stof en vuil kar, gee jou motorbande jou eindloose probleme. Moet nie moedeloos wees nie, maar in Car Wash en Tire Repairs is daarom jou kar so skoon en blink soos nie te kry. En jou bande veilig op die teer. Ons was, droog en doen jou wiele om jou kar in tip-top toestand te kry. En verskaf die herstel van bande, rotasies, balansering en batterye by ons ander perseel by 28 Nendelaan in Bridgeton. Hoekom wag jy? Besoek ons in St. Johnstraat by die groot parkeerarea vir jou karwas of by 28 Nendelaan Bridgeton vir jou bande. Of skakel of stuur Martin 'n WhatsApp by 083-733-7479. Martin Skawash en Tire Repairs van Oudsoring die karwas besigheid vir die polisieverkeer en vele staatsvoertuie. Ons kan ook jou kar die beste behandeling gee. Hey,
2: ek sê, you know your town, we know just what you need. MTN brings you My Town Offers, offers that are made just for your town. For only 2 rand, you can get 25 minutes to make MTN to MTN calls. Or for just 6 rand, you can get 50 minutes to call any network and catch up on your neighborhood ngozi. Minutes are valid until midnight, so don't miss out. Dial *136*2# and select My Town Offers now. T's and C's apply. MTN.

Dus jouw stem in de paradijs is hier in FM Roberta Fleck in de achtergrond met More Than Everything or Anything. Hier op Eden FM, jouw stem in de paradijs. Skijns na half, kom ons sluit aan bij ons nieuws hoofdtrekken. Hier op Eden FM, jouw stem in de paradijs.

0: Wonder het lang op jouw Stemmen in Paradijs. Jamali met One of a Kind. Kwart voor de eer van 11:30 op jouw Stemmen in Paradijs. Hier in FM Hiddy is jouw countryprogramma. Ik is Jason Stanley samen met jou. En wat een lekkerte om van jullie volgende 2 dagen in jouw gezelschap te kan wees. En samen met jou te kan keier Jolien Verhuizen een keer samen die soepdrive span op je pad. En keier die 2 dagen keier sy samen met die soepdrive span daar waar hulle is vanochtend. Vroegochtend het hulle saam met u gepraat vanaf Dijsselsdorp, hulle pad de rest toe. Hulle gaan daar ook saam met u keier vanmiddag tussen 12 en 2 rechtstreeks op Eden FM. En dan ook morgen is sy ook saam met die span. So maak seker, jy is daar en jy gaan geniet een lekker kopie sop saam met die span van Eden FM. Jou stem in die paradijs, Antie Molly, Antie Blanche en nog van ons span en familie van Eden FM wat saam met die keier op die soepdrive en Sebastian Kuldrich wat ook daar saam met die is. Goeiemorgen, good morning.
1: Hartelike goeiemorgen Jason Stanley, ingehaak en ingeschakel, jy het een prachtige rivis daar Jason, ek wil ook net vanochtend baie geluk sê daar aan Liesel, onze kaalvoet dame, het was ook lekker om haar te kon ontmoet, en dan wil ek net van sê, sy moet een geseende en een voorspoedige verjaarsdag hê, Gods rijkste seën, goedheid op haar nieuwe levensjaar, en mag Abba Vader haar nog vele jare spaar. Baie liefde van Jack Windvogel, goeiemorgen aan al onze prachtige anties en tannies, allemaal is gegroet, mooie dag vir allemaal.
0: Bye bye, dankie, prachtige dag vir u ook, en so gesels ons luisteraars saam met ons, hier op Eden FM, jou stem in die paradijs, Jack Windvogel, wat so lekker saam kan jy, goeiemorgen, good morning.
2: Goeiemorgen Jason, ek hoop het gaan goed. Ek wil net my dochter aan die kant van Lysna geluk wens sy verjaardag. Haar naam is Alicia Rudeen Brentjes. Ek wil net vir haar sê, veel geluk op haar verjaardag, mag jy haar sien en vele jare spaar. En ek geef haar Psalm 23. En sy moet haar dag geniet, ek is baie lief haar. En jy moet ook een mooie dag hê Jason, hè. Bye.
0: Daar
2: kom van haar
0: mamie
2: Ellis Brentjes. En die kant van George.
0: Baie dankie, waardeer. Prachtige dag word aan u ook gegee. En waardeer dit. Baie, baie dankie. Goeiemorgen, Jason. Wil my auntie Sari Lekei geluk wens met haar 81ste verjaarsdag. Sy moet hierdie wonderlijke dag geniet. Liefde, groete van die... Is het Morina wat hier die boodskapie deur gestuur het? Morre, ek luister nou lekker na jou. Ek wil net een goeie morgen sê vir Anna Hofman. Dit kom vanaf Christeline. Christeline, baie dankie. Prachtige dag vir jou ook. En dis die boodskap wat deurgekom het hier op ons WhatsApp lijn 060-505-2693. Alistair Isabel sê vir ons Venus, net daarna is het tyd vir jou advertenties en dan kom ons terug en dan mag ons gereed vir ons volledige nuus hier op Eden FM.

Dis die klanke van David Guetta op Eden FM. Tomorrow Can't Wait is die klanke van hier, luister. Dis 3 minute voor die uur van 12 uur. Ek is ID. Morgen ochtend keer weer saam met die tussen 9 en 12 uur. Hier op Eden FM, jou stem in die paradijs. Ook vanmiddag met ons George, municipale geleef. Keer ek weer saam met u, maar tot dan, een lekker dag vir u verder. In die geselskap van Eden FM, jou stem in die paradijs. Ons nieuws hoofdtrekke net die na, gevolg dier Sebastian, of nieuws bulletin, jammer, en is het kost, dan keer u saam met Sebastian Coleridge en die soepdruifspan. Hulle is in de Ris Blomnek, dis waar hulle keer saam met u die luisteraars van dag tussen 12 en 2 hier op Eden FM, jou stem in die paradijs. Bye bye.

Yes, indeed, your moment is coming. Hold on, hold on. Come on, Eden FM, let's hold on to Jesus. Baie dankie, Yvette, dat jy hierdie prachtige lied saam met my gedeel het. En nou kan ek het vanmiddag deel maak van die Devotion. Hartelijk goeiemiddag, Eden FM, dis plaas van die te woord 3. Ride out your storm. Good afternoon. Yeah.

0: Yvette, laat weet vir my, hi Paul, dankie dat ons so bewus kan word. Inderdaad, Yvette, amen, amen. Hier in FM, op die nationale lied te doen van die Drive Time Show, hier is niemand anders as ons eie Jody Jantjies. Hartelijk goeiemiddag, Jody, hoe gaan het saam met jou? Als het raai, Jody, lekker man, lekker. Gooi hem, Jody, gooi hem. Hoppa! Nou so moet hy beats maak op 'n maandagmiddag. Ons begin jou week.
1: Oh, mense, al wat oorblij.
0: Ja! Hier gaat ons.
2: Ik verlang

0: van vogel. Baie geluk, Max. Maak goed uit de kant jou voor. En mag je net geseende jaren. Geseende gezonde jaren voor en toe. En dank je voor dat wat je voor jou ma betekent. Dank je dat je zo mooi oppas.
1: Oh, dat is prachtig.
0: Kom met bij je liefde van Delia. Bye.
1: Bye, bye, dank je. Bye, dank je, Delia. Dat is een prachtige boodschap, Dali. Was wat dan zo, Ineke? Goedemiddag.
2: Eden FM, die zijn van die beste. Good afternoon, Uncle Paul.
1: Good afternoon.
2: My name is Diane Brunkase. I'm sending a message from my grandma, my auntie, Christaline Bezadenout, and my grandma, Sarah Haynes, and her friend, Louise. And I just want to say, can you put this on the radio? And I want to say hello to all the people that can hear me. And have a nice day to all of you. Mama Fatma Yeastu.
1: Oh, come on. Beautiful.
2: Mama Rupma Yeastu.
1: Send for me.
2: Bye, have a lovely day.
1: Have a lovely day, my beautiful child. Oh, have a lovely day. As oombelik as die wat by had, papa, maak ek sê vir jou. Oh, was daar nou nie een prachtige oomblikkie. En dan laat weet my goeie vriendin, baie langlaas van haar gehoor, Risa, al die pad af vanaf George, sy sê, download is aflaai. Ja, dis my een van die goekies nie. Baie dankie, Risa. Download is aflaai. Ja, soos nou weer mense stop met een bakkie en hulle laai goed af, they are downloading the stuff, nee, hulle is bezig om het te download. Oh, mense, ja, daar was maar net so, nee, ek gaan nie sê blonde oomblik, hoekom sê mense altyd as een blonde oomblik? Nee, mense mag nie dit sê nie, want by implikatie sê hier natuurlijk dat blondines, ja, is mos nou nie, en nee, het is nie so nie, het is nie so nie. Hartelijk goeiemiddag, Eden FM, kom ons klim lekker hierdie maandagmiddag in. Lanswood Girls, waar is julle nou? Hier is Winter met First Move on your drive time show. Good afternoon, Eden FM, my name is Paula Hobbs Gedobbs, taking you home, taking you to work or keeping you safe. In your posse, where you are lekker jolling with me, come on, let's do the first move. The Bossa Soul Mix 2026.

0: Yes, indeed, winter. In life, there's always highs and lows. Oh, that's what the lewe is. One day you up, and the other day you are down. But as long as you are tuned to Eden FM, no need to worry. Want hier sit ons die ding in die lug. Lekker, it is winter with First Move, the Bossa Soul Mix on the Afternoon Drive. Hallo, good day, good afternoon.
1: Hallo, Paula, hoops, good hoops.
0: Stranger.
1: Paula, ek wil net baie geluk sê vir Santay Miller, wat gister verjaar het. En Mia Anderson, wat vandag verjaar. Baie geluk, Santay en Mia. En ook geluk aan Liesel, wat ook vandag verjaar. Goedheid en guns op hulle lewe, en ek geloof hulle hulle dag geniet so ver. En Paula speel haar vir Liesel Agenuis, sê vir die groot Agenuis, sê so, njarr.
0: Njarr. Dat is een aan die ma, hier op hier in FM, 25 minuten voor 4. Looking for a fun family outing? Then make your way to the Garden Route Mall and visit the Cape Nature Stand between the 23rd and 25th of July. Meet their friendly team, discover the benefits of becoming a Cubs Club member, and find out about the magical nature reserves that you can visit. Stand a chance to win great prizes and enjoy fun kids activities on the day. Cape Nature. Conserve, explore, experience. Iedereen heeft hem hartelijk goeiemiddag. Goeiemiddag.
2: Goeiemiddag, Paula Mar.
0: Middag, sê.
2: Paula, ik wil het hier met die kanie, en met die mijn mannen spelen, ja, en ik wil het die afdag. Maar ik wil het hier met baba's dingen met spelen, kanen en jemmer, dat is een liefpool, man, ik kan.
0: Ja, ik ga kijken of ik het kan krijgen. Ja, ik zal zoeken voor dat.
2: Ja, ik denk dat ik het ondergepaard bij jij kan. Maar dat is een raad, ik denk dat ik het niet kan spelen.
0: Ja, maar ons het die cellen system, zo, ik zal kijken, ik, als hulle het gekregen, dan ik het op dalkie krijgen, ik verstaan.
2: Oké, dank u,
0: ja, daar is hij. Bye-bye, bye-bye.

0: lekker agenis hier op Eden FM se afternoon drive. En gepraat van die birthday girl, sy sê vir my, goeiemiddag my brother, jy en Antie Ma en die Eden FM familie maak my dag met trane van blijdskap. Nou, trane van blijdskap, nee, is dit nou nie een lekker gevoel nie. Trane van blijdskap. En soos ek het elke lieve middag sê, just be lekker man. En wanneer mens lekker is, dan kan mense trane van blijdskap ervaar. Die hoofd is nou weer terug na die advertentiebreek.
1: Dit ruik mos soos vis en chips kattebol, koningskos, so sê ek mos.
2: Ai, ek weet is die pad na jou hart, my eie skat. Dis mos die Highway Fishery specialiteit, of course, die lekkerste vis en chips in George.
1: Highway Fishery sê sy, waar is hulle geleer? My ouwens by die week kan ook mos van die lekker vis en chips eet.
2: Highway Fisheries is geleer in Nelson Mandela Boulevard, die ou Sandkraalweg.
1: Dis nou lekker en gerieflik, kan ek bestellings plaas?
2: Ja, jy kan. Skakel jou hand. Wacht, hier is sy nummer. 083-710-7983.
3: Highway Fisheries vir die lekkerste vis en chips in George.
4: Tired of rising electricity costs and uncertainty around power? At Specialized Solar Systems, we've been helping homeowners take control of their energy since 2008. Whether you're looking for backup power, lower electricity bills, or a complete hybrid solar solution, our experienced team can help you find the right system for your home or business, trusted by thousands of customers and proudly voted best solar company in George. Specialized Solar Systems, engineered energy, proven impact. Call 044-878-1126 or visit specializedsolarsystems.co.za.
5: Eden FM, your voice in paradise. Only a pleasure to listen to. Indeed.

0: This is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.
1: Lekker klinke van die Koleski broers hier op Eden FM. Bring ons by 13 minute voor 4.

0: Waslapeland, hier kom ek, 0605052693, hier op jou Drive Time Show. 12 minute voor 4, hartelijk goeiemiddag. Ek het nog nie so kom by my naweek refleksie nie, maar kom ek kyk gauw wie le en wacht. Nee, wie staan en wacht? Dan Waslapeland. Ons eie Tannie Elise, hartelijk goeiemiddag, hoe gaan het Tannie Elise?
1: Goeiemiddag, Ola.
0: Middag, my Tannie.
1: Goeiemiddag aan allemaal wat my stem kan hoor. Lise, ek hoop jy jou dag so ver geniet. En moet nie al die koek op jy te, asjeblief, Lise, ek is op pad.
0: Is dat koek?
1: Dit kom van die Lise kamer van Oudsoring.
0: Tannie Elise, is dat koek? Lise? Sy sal 'n plan moet maak. Ek is mos 'n soetant, man. Ek is 'n soetant. Middag, Paula Hops, Kedops, Langlaas, vir jou boodskap gestuur. Goeiemiddag aan al my Eden FM maatjies. Mama Dina, Dalsie, Faslin, Ante Daniels, Auntie Lena, Williams, Irene November, en ons Kalkvoet girl wat vandag verjaar, Lise. Lief jou en voorspoed vir jou nuwe lewensjaar. Dit kom met baie liefde van Mina Konradi, al die pad vanaf Heidelberg. Dankie Mina Konradi vir daardie pragtige boodskap. En dankie dat jy ook bygevoeg het van Heidelberg, want een mens weet jy altyd waar Mina self bevind. Oeh, hy Mina kan travel. Goeiemiddag my Brad en Paula Hops, Kedops en Eden FM familie. Ek is ingezoom en gekonkret. Dis nou onze birthday girl wat so praat. Middag by eie collega verjaarsdag wense aan Des Wabani. Sy moet haar dag ter die geniet en ek glo Len gaan haar lekker bederf vandag. Birthday salo to Liesel Kaalvoet Meisie. Dit kom van Celeste Wabani. Die sal so oor een tyd seke, meisie.
2: Goeiemiddag, hola, hoop. Kijk jy, Lise. Ek wil ook vir jou sê, baie geluk, my meisie, ne? Op jou verjaarsdag. En ek hoop, jy het skoene aangehaad vandag. Hola, hoop, sy het baie stout gesig, jy hoor.
0: Sy het.
2: Sy het baie stout gesig in Lise.
0: Maar sy soet.
2: En die Lena, hoop jy jou dag geniet. En dan wil ek ook net vir my broer en om kinders sy sterkte. Aan die kant van Reitersbos, waar dat is gister sy prachtige vrou aan die dood afgestaan
0: het. Baie, Lena, ja, maar.
2: Baie, hola, hoop, mooi blij en veilig wees.
0: Baie dankie, Antie Lena. Oh, kan jy nou meer? Ek kreeg boodskap vanaf Beverly en Pabal se sien nie. Beverly, kan ek maar luister? Had ook weer nog Bev.
3: Hola, hoop, sy aan gatsjoen en aan gazoen, uit een warme oudsoring. Hola Hops is maar net lekker as Hola Hops lekker is. En ze is allemaal lekker. Het kom met liefde van Beverly.
0: Daar zijn Beverly.
3: Nartutut.
0: Daar zijn baie dankie Bev. En dan krijg ik boodskapie. So middag oom Paul en oom Bubbles. Dat komt van Bryson uit Woester. Bryson. Ons is so tykie gelede het ons na een onderhoud geluister wat Mr. Monty Peterson saam met Bryson gevoer het. Nou Bryson is weer terug daar vir die school in Woester. Ach, dat is lekker om van jou te hoor, Bryce, man. Jy moet soet wees, hy is al reeds erop soet. Ek sien uit om jou gauw weer te sien, Bryce. Mooi blij, groete en liefde. Daar vir team, ey.
4: Hai, goeiemiddag, Paula Hops.
0: Middag, sê.
4: Ek het jou stemmetje te hoor. Ek het langlas van jou gehoor. Ek was langlas by die radio. Maar Paula, jy moet een mooie dag het, hoor, Paula.
0: Baie dankie, baie dankie. Dat is Bompie wat so praat. Ek gaan nog so eniekie vat en dan kom ek terug met een speciale versoekie wat ek ontvang het vanaf Sage. Nou, Sage, oh. Kijk, een ding van Sage, nee, niemand kan van Sage nie sê nie. Oom Paul is hier en oom Paul gaan het doen, Sage. Had ook goedemiddag, Sebastian Coleridge, lekker om van jou te hoor, collega.
5: Gelukwense gaan aan Liesel, die Kalfoet dame. Geluk, meisie. Mag jy geseende dag hê en mag jy jou dag heerlik geniet. Jy is een sonstraal in Eden FM se familie.
0: Dit is so.
5: Delia.
0: Als hy Delia, baie dankie. Kom ons luister na die burgemeester van Voormoed en dan advertentie breek.
6: Goeiemiddag, Mr. Paul. Goeiemiddag. Ek is ingeskakeld by die huis. Ek wil vir Liesel baie geluk wens met haar verjaarsdag vandag. God het in guns op haar lewe en ek weet sy dag lekker geniet. En het kom nou met die liefde van Katrina van Paulmoed. Mr. Paul met een mooie dag daar in die atelier. En al die merkies is gegroet van A tot Z.
0: Mooi dag, burgemeester van Voel met onze eie Katrina. Nou vir daar die beloofde advertentiebreek en dan is het ek en Seids. Ek en Seids, Seids! Zet hy daardoor hard na die advertentiebreek.
7: Mental health matters. Life can be overwhelming sometimes. And taking care of your mental health is just as important as taking care of your physical health. Join us for Mental Health Matters, a feature dedicated to creating awareness, breaking the stigma, and having honest conversations about emotional well-being, stress, anxiety, depression, relationships, and everyday life challenges. Through expert advice, real conversations, and practical coping tools, we aim to remind you that you are not alone. Tune in every Thursday at 7:40 on Eden FM for Mental Health Matters. Because your mind matters too.
8: The MC Search 2026 is officially open.
9: The Industry Recognition Awards, presented on 31 October 2026, is searching for one outstanding personality to join me, Dion Lensing, as the official co-MC for the Industry Recognition Awards 2026.
8: Do you have confidence, charisma, stage presence, the ability to command a room?
9: This is your opportunity to step behind the microphone and host one of the biggest nights of the year.
8: Entries close on the 31st of July 2026, and the entry fee is only R100.
9: To enter, complete the official entry form at www.apexmagazine.co.za/MC Search. Upload your introduction video. Submit proof of payment to 078-082-5725.
8: The Industry Recognition Awards 2026.
9: One stage.
8: One voice.
9: One opportunity.
10: Behind every good school is a teacher who believed in their students. Become that teacher. SANTS offers accredited, affordable distance teaching qualifications for new students, career changers, and teachers upgrading their qualifications. Visit sants.co.za today. Applications for 2027 are now open.
11: Ukuba wafumana ingozi zendlela ngemoto. Ukwenzakala nokubulawa ngepali zika Eskom. Ingaba wakhe wabethwa, wabanjwa, wavalelwa.
12: Please search warrant, open the door now!
11: Wachuchiswa ngokungekho semthethweni.
13: Thank you, Your Honor. Because in 27 years, I've been fighting for my life.
11: Wonzakala esibhedlele ngenxa yokungakhathalelwa okanye konzakala umntwana ngexesha ezalwa, yeka ukulinda. Fumana amalungelo akho namhlanje. I-MG Mali Attorneys INC ilwela abantu abachaphazelekayo kwaye ifumana iziphumo. Umnye umnxeba onokutshintsha ubomi bakho. Salela
14: 044-150-0555
11: okanye
14: 011-028-0947.
11: Ngugu, ukanti ungasithumelela ne-email ku info@mgmaliartenis.com.

Hartelijk goedemiddag, dit is so 'n paar minute voor 4, 3 minute voor 4 om precies te wees. Ek het 'n boodskap ontvang vanaf Sage, die prachtige dochter van Sebastian Coolidge. Nou Sage het 'n speciale liedjie en ek gaan dit vir Sage speel. Sage, ek hoop die radio is nou oopgedraai, soos een oop, want ons gaan nou een ding doen en een ding alleen. En jy weet wat het is. Eden FM, ek weet nie of julle weet nie, maar ons gaan nou skeer. Skeer om. Jy gaat ons. Mooi blij.

0: Ok folks, ek sien vir jou daar in Waslapeland, ek sien vir jou baie baie duidelik. Ons gaan net gou vinnig breek vir advertensie en dan kuier ons daar verder. Hartlik goeiemiddag.
1: Every year, the National Sea Rescue Institute saves the lives of children just like me. Just last year, they rescued 1,548 people. Oh, and 70 animals. So that's more than 1,600 reasons why you should support the NSRI. And if that's not enough, how about a million reasons? That's right. The NSRI is giving away 1 million rand this year. And all you need to do to enter is donate. So please, donate, do good, and you could win at nsri.org.za. T's and C's apply.
2: Ja nee, hartelijke dag aan jou, Mr. Paula, en ek het ops, ek het ops, was by die radio aanraak, moest raak.
0: Daar is hy, hou jou oor net, as op die datum, asjeblief, toch my boete.
3: Die Love Oudtshoorn Festival vind plaas tussen 1 en 4 Oktober 2026. Dit word aangebied deur Oudtshoorn Kerke, gesamelik met Palaas Global Network of Evangelists. Hierdie evangeliefees is gratis een feest, en dit bring muziek, familieontspanning, aksiesport, plezier, lekker fun, vir alle ouderdomme, alles gesentreer rondom die levensverandering en die hoop in Jesus Christus. Terwyl ons voorbereid vir hierdie aangrypende geleentheid, nooi ons u ook om deel te word van die Free Innovative Evangelism Masterclass, gratis innoverende evangelie meestersklas op Saterdag 18 Julie vanaf 8:30 tot 2 uur namiddag by Oudtshoorn Gemeenskapsaal in die dorp. Ons nooi almal, pastoor, dominee, priester, vader, leier, jeugleier, lidmaat

0: Hartlik goeiemiddag.
1: Paul, het aantal tijd met jou vooraf gaan. Ik heb al hoeveel boodschapjes gestuurd voor jou, maar die WhatsApp, weet je wat kan aan met mijn WhatsApp hoor. Maar oké, en ik heb vroeg vanochtend voor kaalvoet, lees kaalvoetjes gezegd, op iedereen even een happy birthday vraag hoor. En mag je vader graag eigenlijk het zien en dat ik maar oké hoor, bye, ik heb dat tot daar wat je afgaat. En hij zei online, ik weet hoe kom hij zei online niet.
0: Daar sê Antie Alma, nie Antie Alma is een bykie haastig vir my vandag, is ons daarom hier 6 uur, waar die hoops afgaan, hier 6 uur, my liewe Antie Alma. Kom ons roep vir Tino nader met Katarina Malerba, 26 minute oor 4. Hallo jy, ja jy, ek praat saam met jou, Katarina.
2: Oh.
0: Soon when I beat heat, I'll be afternoon drive for your mother.

Dit is precies 5:30, hier is in die hoofdtrekke, ek is Celeste Wabani, goeiemiddag. Die politie in Tembaleto onderzoek die ontdekking van een klein hoeveelheid patrone, wat verlede donderdag langs een manggat, nabij die Tembaleto sportgronde gevind is. Die kankelgrotte in Oud-Soring het saterdag 11 juli amptelik vir besoekers hier open, nadat toegang tot die gewilde toeriste aantreklikheid herstel is. Een seentjie van 3 jaar is vrijdag dood nadat hy in een stormwaterdam in New Horizons in Plettenberg Bay geval het. En die Weskaapse regering sal van 21 tot 23 juli 2026 gratis voertuig veiligheidscontroles per skoolvervoervoertuie en openbare vervoervoertuie aanbied. Dit is die einde van die nieuwshoofdtrekke, bly gerus ingeskakel, Eden FM met 'n volledige bulletin wat volg om 6:00.

0: This is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.
1: It wasn't like any memorial I've been to. No black suits and ties, no somber music. It was a real king's send-off, just the way Martin's funerals planned it. My mum loved lemon trees, so at her memorial, we planted her ashes with the seed of a lemon tree. This year, it's yielding the most beautiful fruit, just like Martin's funerals said it would.
2: At Martin's funerals, we believe your loved one's funeral should be as unique and as special as they were. Contact us at martinsfunerals.co.za.
3: Visit our Martin's Funeral Branch at 34 CJ Langenhoven Street in George or contact us on 044-884-0440.
4: Hier in FM vir jou is dit nou 22 minute voor 6. Wat ook goeiemiddag.
5: Yes, Paula, hoop sy ons een prachtige luisteraars. Hoop het gaan goed, my maat. Wie die griebel mens die losie, Paula.
4: Maie boete, wille als.
5: Die griebel jou die losie.
4: Wille als.
5: Man sal asem, my maat, ons sal asem, ons gaan aan. Die Heere is goed, hy bly op getrouwen op die troon. Ek wil net vir ons wel lieflike luisteraars sê, hulle moet maar kyk aan hulle self en veilig wees en hulle warm toemaak en toehou. Haar onder die lappes hulle gaan lee. Gooi die lappes om maar lekker dik, jong, en julle lekker kan slaap. So, Paula, nie, as hulle nie wil van die Here is, praat ons morgen weer.
4: Dankie, my boete.
5: Die stem is maar nie half lekker nie, maar ons gaan aan. Paula, sieninge, Kerenel Jansen is uit, hoor.
4: Ah, sê, boete, Jim, en ah, sê, kyk, moe in jouself.

Eden FM, it is Inner Circle with Sweet. A la la la la long. Ja, Boeta Greenwald, jy moet my nou vergewe asblief, toch my Boeta, man. Weet wat het gebeur, nee? Ek is so gewoond aan jou profile pic en nou sien ek die mannetjie, nee. Kijk, jou profile pic, het was maar een klein dingetje. So, ek het geweet, is Boeta G, wat het gister geteken het, nee? Maar toe jy die eerste woord spreek, toe word ek onmiddellik. So ja, dis hoe ons rol. 17 minute voor die uur van 6, amper, byna, groetheid van die opse kant af.

album, daha önce bir... Azer hatırlat, Azer hatırlat. Okay, ons het nieuwe ding. Ik kan voor jou, als ik naar jou toe wijs, dan kom je in het middel toe. Als je het recht. Right dan, Charlotte.